0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela was er vanochtend zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er geldt door de aardbeving ook een tsunami-waarschuwing voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is er op verschillende plaatsen paniek uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En ook in Japan heeft de aarde gebeefd. Daar was in het noordoosten van het land een aardbeving met een kracht van 6,9. Maar daar is er geen risico voor tsunamis. In Washington ontvangt president Trump NAVO-topman Mark Rutte. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel op de afspraak waren. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
2: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing, which is
3: they weren't.
2: Yeah, but let me say one thing, which is I know you think them. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
1: Volgens Rutte vertrokken dus 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. En die zijn bijna gedaan, of net gedaan, zie ik. In Schotland-Brazilië werd het 0-3. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie. Scoorde zo een heel erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score, opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. En in de tweede helft volgde nog een 3de goal. Neymar maakte een kwartier voor tijd ook nog zijn wederoptreden in de ploeg. In Marokko-Haïti werd het 4-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langzij komen. In de tweede helft maakte Marokko uiteindelijk het verschil met nog doelpunten van Rahimi en Yassine. Het weer dan nog. Het is helder vannacht, maar wel nog erg warm. En het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die zakken niet lager dan 23 graden. Straks krijgen we dan meer van hetzelfde weer, veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen mogelijk oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag zou het dan minder heet worden en is er kans op een bui of een onweer. Hou het koel vannacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de app van Sporza.
0: Radio 1.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Classics. Radio 1.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 3 uur en heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht 2 opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er wordt gevreesd voor veel schade. Op de eerste foto's uit Venezuela zijn ingestorte gebouwen te zien. En ook de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft op de staatstelevisie gesproken over ingestorte gebouwen en huizen. Of er ook gewonden en doden zijn, is nog niet duidelijk. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is intussen weer ingetrokken. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0, Marokko versloeg Haiti met 4-2. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
3: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegde 2 keer dankjewel, Cunha maakte het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2, al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
2: Op Curaçao krijgen alle ambtenaren vrij om naar de WK-wedstrijd tegen Ivoorkust te kijken. Die match wordt deze namiddag gespeeld. Bij ons is dat om 10 uur vanavond. De regering wil alle overheidsambtenaren de kans geven om de nationale ploeg te ondersteunen tijdens een bijzondere sportieve gebeurtenis. Zo klinkt het. Ook leerkrachten en docenten krijgen er vrij. Ouders moeten hun kinderen eerder van school halen. Veel winkels sluiten vroeger en bedrijven krijgen de wenk om hun personeel indien mogelijk vrij te geven na de middag, zodat iedereen de wedstrijd kan zien. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat heeft 1 punt na 2 duels en kan zich dus nog plaatsen voor de knock-outfase. Maar nu is er eerst nog Tsjechië-Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Die wedstrijden kan je nu live volgen in de app van Sporza. De komende uur is het helder en het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen en die bedragen rond de 22 graden. Overdag krijgen we meer van hetzelfde weer, veel zon en nog iets warmer, maximaal zelfs tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er wel weer kans op een bui of een stevig onweer. Ik wens je nog een coole nacht. En meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Bordeaux, an Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

the road to Mandalay from Bombay.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Classics. Radio 1.

Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela waren er vannacht twee opeenvolgende zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. En het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. De noodtoestand is afgekondigd en er is veel schade. Zo zouden er veel ingestorte gebouwen en huizen zijn. Over doden en gewonden is nog weinig info, maar de kans is groot dat er slachtoffers zijn. Er werd ook even een tsunami-waarschuwing uitgevaardigd, maar die is weer ingetrokken. In Washington heeft president Trump NAVO-topman Mark Rutte ontvangen. Die twee bespraken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij die kritiek van Trump wel begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
7: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
8: They weren't.
7: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them, but generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
6: Volgens Rutte vertrokken 4.000 tot 5.000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict tussen Iran en de VS. Dat moest het niet zijn. Excuseer. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
9: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegde 2 keer dankjewel. Cunha maakte het 3e doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK-veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2, al kwam het wel 2 keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de 3e opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is 3e met 3 punten en moet wachten op de andere 3e's om te weten of het naar de 16e finales mag.
6: En er is nog meer voetbal. Zuid-Afrika neemt het op dit moment op tegen Zuid-Korea. En er is ook Tsjechië-Mexico. In beide wedstrijden staat het nog 0-0 bij de rust. Het weer nog vannacht meestal helder. Het koelt traag af. Pas over 2 uur halen we de minimumtemperaturen rond 22 graden, zullen die bedragen. En overdag krijgen we meer van hetzelfde weer. Veel zon, nog iets warmer maxima, tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het dan minder heet en is er kans op een bui of een stevig onweer. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
4: Classics. Radio 1.

Joske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben veel gevreeën, en dat doen we nog altijd. Joske is een vrouwke.

Ah, Joske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben gevreden, en dat doen we nog altijd. Ah, Joske is a woman, dit moet Joske ratos.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela heeft interim-president Delcy Rodríguez de noodtoestand uitgeroepen nadat het noorden van het land werd getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor een hoge dodentol. Lessen worden opgeschort en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de internationale luchthaven van Caracas raakte beschadigd en ligt stil. Verschillende gebouwen in de Venezolaanse hoofdstad zijn ingestort. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht er gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter van 1,5 en twee meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. Ze haalden hun slachtoffers bij arme Filipijnse gezinnen. Op het WK voetbal stoten Brazilië en Marokko door naar de 16e finales. Beide landen wonnen hun slotwedstrijd en sluiten de groepsfase af met 7-9. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Tom Boudeweel.
6: Brazilië kende maar weinig problemen met Schotland, dat achterin de doelpunten cadeau gaf. Vinicius zegt de twee keer dankjewel. Cunha maakt het derde doelpunt. Opvallend, Neymar maakte zijn wederoptreden na bijna 1000 dagen afwezigheid op het WK. Veld. Brazilië wint de groep op basis van een beter doelsaldo. Marokko won ook wel zijn laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Haiti met 4-2. Al kwam het wel twee keer op achterstand. Antwerpenaar Saibari lukte voor de derde opeenvolgende keer een doelpunt. Schotland is derde met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
5: Zuid-Afrika heeft het opgenomen tegen Zuid-Korea. Daar werd het 1-0. En er was Tsjechië... Mexico, dat is 0-3. Het weer dan. Opnieuw veel zon vandaag, maximaal tot 38 graden. En morgen kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf ik aan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is 6 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Er is veel schade en er wordt gevreesd voor veel doden. Verschillende gebouwen in Caracas zijn ingestort. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Hij heeft het over een schrikbarend hoog aantal doden. Buschauffeurs die flexijobben bij verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan. De controles schieten ook tekort, zegt Pieter Thijs van het ACV.
6: Wie dat meerdere jobs combineert, die lopen een groot risico op vermoeidheid. En ook het respecteren van de rij- en rusttijden is voor ons cruciaal. Zeker in het kader van de verkeersveiligheid. Maar indien dat je meerdere jobs combineert, is dat nog moeilijk om die spelregels vandaag te respecteren.
5: De vakbonden vragen dat er gewerkt wordt met een digitale rittenkaart of tachograaf om alle ritten van de chauffeurs in kaart te brengen. Sport. Op het WK voetbal hebben Mexico en Zuid-Afrika zich geplaatst voor de 16e finales. Ze wonnen allebei hun laatste wedstrijd in de groepsfase. Mexico versloeg Tsjechië met 0-3. Zuid-Afrika, de ploeg van Hugo Broos, won tegen Zuid-Korea met 1-0. Tom Boudeweel.
7: De trainerscarrière van Hugo Broos is nog niet voorbij. De Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, 74 ondertussen, loodste het land voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase. Dankzij een doelpunt van Maseko net voorbij het uur. En die 1-0 overwinning tegen Zuid-Korea volstond om over de Koreanen te wippen naar de tweede plaats in de groep. Een nieuw hoogtepunt in het lange voetballeven van Hugo Broos. In de 16e finales ontmoet Broos gastland Canada. Mexico zette zijn groepswinst nog meer in de verf door Tsjechië te verslaan met 3-0, goed voor het maximum van de punten. Zuid-Korea is derde in de stand met 3 punten en moet wachten op de andere derdes om te weten of het naar de 16e finales mag.
5: Uit andere groepen mogen Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada al zeker door naar de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar tot 25 graden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal zijn al 7 landen geplaatst voor de volgende ronde. Ook Zuid-Afrika met trainer Hugo Broos is erbij. In Venezuela in Zuid-Amerika is de noodtoestand uitgeroepen na 2 zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Het epicentrum lag op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Caracas. Interim-president Delcy Rodríguez heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
3: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd.
4: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto, para que se dirijan a sus puestos de trabajo.
2: Want er wordt dus gevreesd voor heel veel gewonden en doden. Officieel is er voorlopig sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar dat aantal zal meer dan waarschijnlijk nog oplopen, zegt correspondente Nina Jurna.
3: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Maar ook mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar, die stuurden ook allemaal filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen. En ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft voor morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Elders blijft het oranje. Morgen kan het lokaal tot 40 graden warm worden. En hoe dat komt, vertelt David de Henouw van het KMI.
5: Het verklaart zich eigenlijk door een weerkundig effect bij een zuid-zuidoostenwind over de Ardennen. Het is daar droog, het is daar ook zeer warm. En dus die lucht gaat naar beneden van de Ardense heuvels richting het land van Herve, de stad Luik en delen van de provincie Limburg. En daardoor gaat die lucht ook wat samengedrukt worden. Denk bijvoorbeeld aan het opblazen van je band met een fietspomp. Nadien heeft die fietspomp eigenlijk warm. Dat effect gaat men voelen vooral in de provincies Luik en Limburg.
2: Het KMI vraagt mensen vooral om veel te drinken. Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Truide Marie.
6: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
7: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
6: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
8: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via het tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
6: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
2: In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Graven was erbij.
9: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen.
0: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
9: It is disappointing, but regardless, we're gonna celebrate.
0: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
10: The Gulf of America.
0: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
11: He's the one that's making America great again.
2: Een brok sport dan. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg van Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico. Bij het laatste fluitsignaal viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit toernooi als trainer. Elke trainer droomt ervan om op deze manier afscheid te kunnen nemen. En het was heel emotioneel, zegt hij.
12: When you can end a career like I had on this way, I think everybody or every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
2: De andere landen die al zeker naar de 16e finales mogen zijn Brazilië, Zwitserland, Canada, Marokko en Bosnië en Herzegovina. Opnieuw extreem warm vandaag tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte daar tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden. Maar de beelden van de verwoestingen in de hoofdstad Caracas doen nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio 1.

0: Motorpech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 1 Classics, live.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Classics. Radio 1.

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Venezuela vallen al zeker tientallen doden na twee zware aardbevingen. Het KMI geeft voor morgen code rood uit voor de hitte in Limburg en Luik. En op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika met Hugo Broos zich geplaatst voor de volgende ronde. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden gevallen na twee zware aardbevingen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Interim-president Delcy Rodríguez spreekt van een tragedie en heeft alle dokters, verpleegkundigen en ander medisch personeel opgeroepen om te gaan werken.
4: Ik wil pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto.
3: Want er wordt dus gevreesd voor nog veel meer doden. De kuststad La Guaira is heel zwaar getroffen. En ook in de hoofdstad Caracas zijn er veel ingestorte gebouwen. Het ziet er rampzalig uit, zegt correspondente Nina Jurna.
5: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen. En ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
3: De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS klaarstaat om Venezuela te helpen. Het KMI geeft morgen code rood voor hitte in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden worden. Dan raadt het KMI aan om onder andere extra te drinken, veel te rusten, in een koele ruimte te verblijven en zoveel mogelijk de zon te vermijden. Je volgt het best ook de adviezen van de overheid op, zegt David de Henau van het KMI.
6: Dat wordt advies gegeven om daar inderdaad goed naar te luisteren, omdat 40 graden toch niet alledaags is. We hebben het een aantal keren gehad in juli 2019 en een aantal zomers geleden ook één keer. Dus het komt wel vaker voor dan vroeger, maar het blijft natuurlijk gelukkig uitzonderlijk.
3: Morgen dus code rood voor Limburg en daar komt de provinciale veiligheidscel de volgende uren nog samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Gouverneur Jos Landmeters.
7: We zitten met ziekenhuizen, we zitten in onze provincie met gevangenissen. We zitten met heel wat instellingen waar kinderen zijn enzovoort. En we gaan kijken, hoe gaan we om met elke concrete situatie? We rekenen vooral op de inwoners zelf. Maar daar waar we niet op de inwoners kunnen rekenen, moeten we zelf maatregelen gaan nemen.
3: Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat de controles niet sluitend zijn. Truide Marie.
8: Frank, de naam is fictief, werkt bij een vervoersbedrijf als opleider. Hij getuigt anoniem. We vervormen zijn stem met AI. Hij heeft zelf bijgeklust als chauffeur, maar respecteerde wel de rij- en rusttijden. Maar hij ziet dat anderen dat niet doen.
9: Wat ik zelf al gehoord heb, dat mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden. Dan hebben ze maar een paar uurtjes geslapen. Spreken we over 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens.
8: De vakbonden kennen het probleem. Bijklussen binnen de sector is toegelaten, maar controle op rij- en rusttijden is niet sluitend. Dat zou wel kunnen met een soort digitale tachograaf, legt Pieter Thijs van ACV Openbare Diensten uit.
10: Chauffeur dient bij aanvang van een rijprestatie zijn bestuurderskaart te activeren via het tachograaf. Op die manier is er een sluitende registratie, ongeacht welke activiteiten dat iemand combineert.
8: Hoeveel flexijobbende chauffeurs over de schreef gaan, valt moeilijk te achterhalen.
3: De controledienst van de politie onderzoekt of de zone Rivierenland in de regio Mechelen jobstudenten PV's heeft laten opstellen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten bij de politie zouden toegang gekregen hebben tot privégegevens in politiedatabanken, tot camerasystemen en ze zouden zelf de PV's opgemaakt hebben. Dat is strafbaar. Volgens de controledienst is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heeft president Donald Trump de feestelijkheden voor 250 jaar Amerika gelanceerd. Dat gebeurde met een groot evenement op de National Mall. Onze correspondent Thomas de Grave was erbij.
1: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen. Oh,
2: Donald Trump gaf hier op de National Mall in Washington persoonlijk het startschot voor de feestelijkheden van 250 jaar Amerika. Oorspronkelijk zou dit een concert worden met verschillende Amerikaanse artiesten, maar die zegden bijna allemaal af, omdat ze het evenement te nauw verbonden vonden met het Witte Huis. Maar die artiesten die worden hier door de aanwezigen niet gemist.
11: It is disappointing, but regardless, we're gonna celebrate.
2: Het publiek hier bestaat voornamelijk uit aanhangers van de president. Trump heeft namelijk het concert omgevormd tot een evenement met zichzelf bovenaan de affiche. Klassieke muziek wordt afgewisseld met popmuziek. Allemaal favorieten van Donald Trump. En we hoorden ook speeches van regeringsleden en de president zelf die zijn eigen beleid aanprees.
1: The Gulf of America.
2: Maar dat vond het publiek hier helemaal niet erg.
12: He's the one that's making America great again.
3: Sport. Op het WK voetbal heeft Zuid-Afrika zich geplaatst voor de volgende ronde. De ploeg van trainer Hugo Broos versloeg Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt als tweede in zijn groep na gastland Mexico en raakt voor de allereerste keer door de groepsfase. Meteen na de wedstrijd viel Hugo Broos op de knieën. Hij stopt na dit WK als trainer en voor hem is er niks mooiers dan je carrière zo te kunnen afsluiten.
13: When you can end a career like I had on this way, I think everybody of every coach dream of it. I'm here in the situation. So yeah, it was an emotional moment, really.
3: Na vannacht gaan Brazilië en Zwitserland als groepswinnaars door naar de volgende ronde. Canada en Marokko zijn als tweede ook geplaatst. En Bosnië en Herzegovina eindigde derde in zijn groep, maar is ook al zeker van de volgende ronde. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Alleen op het strand aan de kust ontsnap je aan de hitte, daar halen we tot 25 graden. Morgen is dus 40 graden mogelijk in het binnenland. Het is uitkijken naar zondag, dan begint de temperatuur te zakken naar maximaal 30 graden. Vooraan twee zware aardbevingen in Venezuela. Er is al sprake van 32 doden en 700 gewonden. De beelden van de ingestorte gebouwen doen voor nog veel erger vrezen. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. Radio.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Classics. Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door twee zware aardbevingen. Op dit moment is er sprake van 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar aan de ingestorte gebouwen in de hoofdstad Caracas te zien, kan het nog veel erger worden, zegt correspondente Nina Jurna.
3: Het gebeurde om 6 uur 's avonds lokale tijd. Op een dag dat heel veel mensen ook thuis waren. Het was een nationale feestdag. Mensen kijken voetbal natuurlijk. En dan ook nog eens een keer richting de avond. Dat het donker wordt en dan die hulpverlening op gang komt. Dat het eigenlijk nog niet duidelijk is hoe groot dit is. Maar als je dan kijkt naar die kracht, ja, dan wordt echt gevreesd. En ook de beelden die je ziet van ingestorte gebouwen. Ik kreeg ook van mensen die ik sprak daar filmpjes door van wat er in hun straat al aan schade was. En ook hun eigen huizen. En ook het vliegveld waar een deel van het dak is ingestort.
2: Verschillende landen hebben al hulp aangeboden, onder meer de VS. Morgen is code rood aangekondigd wegens de hitte in Limburg en in Luik. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel de komende uren samen om te bekijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Dat is niet noodzakelijk het geval. Vooral zal het de bedoeling zijn om te kijken of alle hulpdiensten paraat zijn voor noodgevallen, zegt gouverneur Jos Landmeters.
4: Het is nog altijd aan zowel de individuen als aan de organisatoren, bijvoorbeeld aan scholen, om bepaalde maatregelen te nemen. Wij maken de mensen alleen attent op bepaalde zaken. Maar we gaan wel kijken of onze hulpdiensten klaarstaan om overal tussen te komen, moest het nodig zijn. En wanneer dat men bewust risico's gaat nemen, bijvoorbeeld grote organisaties, sportorganisaties die alsnog zouden doorgaan, dat we dan zouden kunnen optreden.
2: Door de hitte is het in elk geval al drukker in het Jessa ziekenhuis in Hasselt, zegt spoedarts Guy Borgers.
5: Veel met warmtegerelateerde problemen, maar ook de dagdagelijkse zaken die we anders op spoedgevallen zien, blijven ook verder komen. Dus de warmte zorgt wel voor extra drukte. Er zijn toch mensen die zich een beetje overschatten en die dan toch gaan fietsen of wandelen of lopen en die dan er niet goed van worden. Maar vooral, ja, we zien oudere mensen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen die het nu toch wel extra zwaar hebben en problemen krijgen.
2: Buschauffeurs die rijden voor verschillende werkgevers respecteren niet altijd de rij- en rusttijden. Professionele buschauffeurs mogen sinds begin 2024 naast hun hoofdjob ook bijverdienen als chauffeur via flexijobs. De vakbonden waarschuwen voor de gevaren daarvan, omdat sommige chauffeurs te weinig rust nemen tussen hun shiften. Een buschauffeur getuigde anoniem bij VRT Nieuws. Zijn stem is vervormd met AI.
6: Wat ik zelf al gehoord heb, dat als mensen een dienst rijden en dan nog een grote pendelrit gaan rijden, dan hebben ze maar 2-3 uurtjes geslapen. Je speelt met mensenlevens. Je brengt je eigen in gevaar, je brengt je reizigers en je brengt de mensen ook rondom in gevaar.
2: De vakbonden vragen om een verplichte digitale kaart in te voeren die bijhoudt wanneer iemand aan het rijden of rusten is. De controledienst van de politie onderzoekt of de zone Rivierenland in de regio Mechelen politietaken door jobstudenten heeft laten doen. Dat staat in de Morgen. Jobstudenten zouden toegang gekregen hebben tot privégegevens in politiedatabanken, tot camerasystemen en ze zouden zelf ook pv's opgemaakt hebben. Dat is strafbaar. Volgens de controledienst is het de eerste keer dat er voor zulke feiten een onderzoek loopt tegen een politiezone. Het wordt dus opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Het minst warm direct aan zee, daar blijft het bij 25 graden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Vanaf zondag wordt het minder extreem, dan nog maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor een aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Plotsebie.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
3: De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer.
3: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Hey,
1: waar zit je?
0: Ik zit bij O'Green, ben aan het shoppen voor mijn feestje.
1: Uiteraard.
0: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
1: Wow.
0: Alles voor de aperitief. Alleen,
1: wow,
0: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
1: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De ziekenhuizen staan klaar om extra patiënten op te vangen nu de hitte piekt en het morgen tot 40 graden kan worden. Het was de afgelopen dagen al extra druk op de spoed van het Jessa-ziekenhuis in Hasselt. De dienst bereidt zich voor op nog meer patiënten, zegt spoedarts Guy Borgers.
5: Ik denk dat het tot en met het weekend zeer zwaar zal zijn. En dan ja, na het weekend ook zelfs al valt die hitte weg. Dan zien we nog mensen die een beetje problemen krijgen. Hè. Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
4: Vanaf volgend academiejaar schrapt de Hogeschool Odyssee de bachelor- en graduaatsproef bij de meeste richtingen. Dat is het eindwerk dat de studenten moeten maken. Een van de redenen is de opkomst van artificiële intelligentie. Daardoor is het moeilijk te achterhalen of iemand die proef zelf heeft geschreven of niet. De meerwaarde was sowieso al kleiner geworden, zegt directeur onderwijs Anne Martin van Odyssee Hogeschool.
6: We hebben een grootschalige bevraging gedaan over die bachelorproef en ze gaven echt aan dat de praktijkgerichtheid soms ook een stukje ontbrak en de relevantie van nadien, wat ze daar later ook mee op de werkvloer zelf zouden doen. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat opleidingsonderdeel af te schaffen. We gaan het integreren in stage of werkplek leren.
4: In Brussel rijden meer en meer oldtimers rond. Oldtimers zijn auto's van meer dan 30 jaar oud en die mogen de lage emissiezone gewoon binnenrijden. De redenering is dat oldtimers toch weinig gebruikt worden en weinig impact hebben op de luchtkwaliteit. Maar die uitzondering wordt nu misbruikt, zegt CD&V-parlementslid Benjamin Dalle.
7: Er zijn nu bijna 14.000 oldtimers gespot in 2024. 4 jaar eerder was dat nog geen 5.000. Dat zijn wagens van meer dan 30 jaar oud, vaak echt in een slechte staat ook. En die inderdaad op die manier de positieve effecten van de lage emissiezone deels ongedaan maken. Het is toch iets waar men meer controle op zou moeten doen, zodat dit geen echt achterpoortje wordt.
4: Er wordt gevreesd voor duizenden doden na de 2 aardbevingen in Venezuela. De eerste officiële balans is al van enkele uren geleden en die spreekt nog van 32 doden en meer dan 700 gewonden. Vooral aan de kustlijn in het noorden zijn de gevolgen enorm. Daar wonen ook de meeste Venezolanen, zegt Venezuela-kenner Matthias Tuils.
8: Je hebt natuurlijk heel veel woonkazernes met betonrot. Die gebouwen waren al niet in fantastische toestand. Ook aan die noordkust, ten noorden van Caracas, ja, dat is een nogal heuvelachtig gebied. Die heuvels liggen bezaaid met allemaal krotten. Dat zijn gigantisch uitgestrekte sloppenwijken. Die zijn gemaakt van materiaal dat op straat wordt gevonden. Het is bang afwachten wat de schade in die enorme sloppenwijken zullen zijn.
4: In de Franse badplaats Biarritz is gisteren een vrouw overleden toen een enorm brokstuk van een klif naar beneden stortte. De vrouw was aan het duiken en raakte bedolven onder het puin. Vanmorgen is de zoekactie naar nog een tweede vermiste duiker hervat. Biarritz ligt aan de Atlantische Oceaan, dichtbij de Spaanse grens. Toen de rots van ongeveer 2000 vierkante meter naar beneden viel, waren er nog veel mensen aan het zwemmen. Het wordt opnieuw extreem warm vandaag, tot 38 graden in de grote steden. Morgen is 40 graden mogelijk in het binnenland. Vanaf zondag wordt het minder extreem, dan nog maximaal 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Radio 1 Classics, live.

0: zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ik ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor een aperitief. Alleen, wow, ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijnen-Waver en Ole.
3: Classics. Radio 1.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er geen operaties gebeuren op dit moment. Dat staat in het laatste nieuws. Omdat een centrale computerserver in Parijs oververhit raakte, zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Iedereen wordt nu verwittigd, vertelt woordvoerder Josse Abrahams.
3: Mensen zullen verwittigd worden ook. We gaan die op een ander moment plannen of zo snel mogelijk plannen, afhankelijk van de urgentie natuurlijk. Dringende operaties en ingrepen kunnen natuurlijk wel nog doorgaan. Maar we hebben ons nu wel laten afkoppelen van onder een 12 en mug, waardoor de aanvoer van urgente patiënten niet meer gebeurt naar AZ Sint-Lucas.
2: Hoe lang het systeem in het AZ Sint-Lucas zal uitleggen is niet duidelijk, al zeker tot 2 uur vanmiddag. Ook het Universitair Ziekenhuis in Edegem bij Antwerpen zit met dezelfde problemen. Vandaag en morgen krijgen sommige leerlingen les in cinemazalen, nu het in de klaslokalen te warm is. Dat gebeurt onder meer in de zalen van UGC in Turnhout en in Lommel. Een aangename manier om toch nog les te krijgen aan het einde van het schooljaar, zegt UGC-manager Bert Hermans.
4: Ze kunnen de lessen gewoon geven in de filmzaal. Dat is eigenlijk nog eens leuk. Dan ben je op een andere locatie. Kan je ook op grootscherm iets projecteren. Kan je ludiek doen. Dus denk ik toch wel belangrijk dat ze de laatste dagen van het schooljaar toch nog naar school kunnen gaan.
2: Het Duitse leger heeft 6 vliegtuigen klaar om te gaan helpen in Venezuela. Een dubbele aardbeving heeft enorm veel verwoest in de hoofdstad Caracas en aan de kust in het noorden. De officiële balans staat sinds vanmorgen op 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar er wordt voor duizenden doden gevreesd. Volgens het Amerikaanse Geologische Instituut was het de zwaarste aardbeving in Venezuela sinds 1900. Bij Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 doden gevallen. Dat zegt de leider van de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim fors opgevoerd en probeert het schiereiland af te sluiten van de rest van Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim zitten zonder stroom en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken, omdat er een groot tekort is aan brandstof. Ook in veel andere Russische regio's is er nog weinig benzine of diesel te vinden. Oekraïne viel afgelopen nacht opnieuw 2 olieraffinaderijen aan in Rusland. Vandaag stijgen de temperaturen tot 38 graden in de grote steden en volgende nacht zakken de minima op sommige plaatsen niet onder 27 graden. Morgen wellicht de heetste dag van de week, dan is tot 40 graden mogelijk in het binnenland. Op het einde van de namiddag of 's avonds kan het onweren in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De spoeddiensten zien meer patiënten door de hitte. We gaan naar Parijs, waar het extreme weer ook slachtoffers maakt. En in Venezuela wordt gevreesd voor heel veel doden na de dubbele aardbeving. De spoeddiensten van de ziekenhuizen vangen sinds begin deze week haast elke dag slachtoffers van de hitte op. De hittegolf is nog niet voorbij en dus verwachten de spoeddiensten dat ze nog meer patiënten zullen zien. Wim Schepens.
2: De hitteslachtoffers kun je opdelen in twee groepen, zegt diensthoofd Kurt Anseo van de spoeddiensten van het SAS in Antwerpen.
3: Het gaat over mensen die te veel last hebben van de warmte, en dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte, of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
2: De meeste slachtoffers zijn ouderen die vaak uit een woonzorgcentrum komen. Soms kunnen ze de dag zelf alweer naar huis, maar meestal worden ze opgenomen in het ziekenhuis, zegt hoofdverpleegkundige Pascal Hoddaars van het AZ Sint Maria in Halle.
4: Meestal blijven ze een tijdje bij ons, zodat wij ze kunnen hydrateren met een infuusoplossing. Is dat toch net iets meer, want we nemen meestal ook wel een bloedafname om te kijken naar de zout en de elektrolyten. Als die wat verstoord zijn, dan kunnen ze wel even in het ziekenhuis blijven.
2: En ook als de hittegolf voorbij is, zullen er nog hitteslachtoffers op spoed belanden, zegt spoedarts Guy Borgers van het Jessica ziekenhuis in Hasselt.
5: Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
1: Aan het Zilvermeer in Mol is het vandaag en morgen Pennenzakkenrock, een festival voor kinderen van de lagere school. Zo'n 25.000 kinderen van bijna 500 scholen komen er naartoe, verspreid over 2 dagen. Ook daar uiteraard extra aandacht om het veilig te houden in de hitte. Gunter Joossen ging langs.
6: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
7: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
8: Ja, de kinderen moeten minstens 1 keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème.
7: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Dorien Hofkes.
8: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
7: En de kinderen genieten, onder andere van het water.
9: Maar dat is goed, want het is warm.
7: En natuurlijk genieten ze ook van het optreden van DJ Kenji en Elias Verwild.
1: In het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen er op dit moment geen operaties gebeuren. Een centrale computerserver in Parijs raakte oververhit en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het systeem in het AZ Sint-Lucas zal zeker nog enkele uren niet werken. Ook het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen zit door de oververhitte server in Parijs met storingen. De hitte heeft dus ook Frankrijk in de greep. De premier heeft daarnet de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd. Vooral in de grote steden zoals Bordeaux en Parijs stijgt de temperatuur tot boven 40 graden. Steven de Kranen is in Parijs.
10: Het is hier extreem warm voor de tijd van het jaar en om 10:30 vanmorgen gaf de thermometer hier al 39 graden Celsius aan. Je voelt hier echt de hitte in de stad hangen. Het koelt hier in Parijs ook amper af. 'S Nachts daalt het kwik hier ook niet onder de 30 graden. En zo pas meldde de burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, dat de stad ook zijn eerste hittedoden telt. Meer details zijn er voorlopig niet, maar de spoeddiensten in de Parijse agglomeratie zeggen dat er vannacht 25 hartstilstanden waren. Gisteravond rond 7 uur vond de politie in het departement Val d'Oise, dichtbij Parijs, een kind van 3 jaar levensloos aan in een auto. En wat experts ongerust maakt, is dat er na deze hittepiek deze zomer waarschijnlijk nog hittegolven zullen volgen. Worden temperaturen rond de 40 graden hier het nieuwe normaal? Het is een vraag die Parijzenaars letterlijk wakker houdt.
1: Op de parking van pretpark Bellewaerde in Ieper worden buschauffeurs vandaag gecontroleerd om te zien of ze de rij- en rusttijden naleven. De moeilijkheid zit vooral bij de chauffeurs die flexijobben en dus voor verschillende werkgevers werken. Bij hen blijkt de controle op hun uren niet evident. Peter de Kroeble ging kijken in Ieper.
11: Oké, wij zijn van de Vondmobiliteit. Wij controleren een tachograaf.
12: Kom dan binnen.
13: De uren uitlezen en zien of alles in de regel is. Want te veel is te veel.
12: Kim Taylor van de Federatie van Autocar- en Autobusondernemers.
13: Er zijn Europese regels die stellen dat je maximum aantal uur per week mag rijden. Als je verschillende arbeidsprestaties combineert, dat je maximum 48 uur per week mag rijden. Als professionele chauffeur weet je dat.
12: Maximaal 48 uur per week dus. Wat als je in overtreding bent? Thomas de Spiegelaar van de VOD Mobiliteit.
14: Als die betrapt wordt, dan één mag die natuurlijk niet verder rijden. En kunnen daar heel zware boetes aan vasthangen. Als we zien dat er inbreuken zijn op bepaalde regels, dat we ook bedrijven controles kunnen gaan doen, dus dat we nog verder kunnen gaan.
12: En een flexijobber die misschien wel te veel werkt en te moe is. Hoe controleer je die?
14: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar dan reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven.
12: Heel moeilijk na te gaan dus.
15: Ja, oké, tot straks.
1: In Venezuela in Zuid-Amerika wordt stilaan duidelijk hoe groot de schade is van twee zware aardbevingen afgelopen nacht onze tijd. De bevolking werd totaal verrast. Dat is ook duidelijk op filmpjes die op sociale media gedeeld worden.
16: Está temblando, señores. Está temblando. Está temblando. Ven, ven.
1: Ja, de aarde begon plots te beven. De laatste officiële balans van vanmorgen was 32 doden en meer dan 700 gewonden. Maar die aantallen zullen ongetwijfeld nog oplopen. Onze Venezuela-kenner Matthias Tuils volgt de situatie.
17: Ja, de talloze filmpjes op sociale media die doen in elk geval het ergste vermoeden. Daarop zijn veel ingestorte gebouwen en puin te zien, zoals je dat ook vaak in oorlogszones ziet. Paniek in een shoppingcentrum op het moment van de aardbeving. Grote scheuren in het wegdek in de buurt van het epicentrum. Noem maar op. Grote delen van de noordkust waar de meeste Venezolanen wonen, die zijn zwaar getroffen. En vanuit de uitgestrekte sloppenwijken waar miljoenen Venezolanen dicht op elkaar wonen in slechte behuizing, is het nog bang afwachten op beeldmateriaal. Landen zoals de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, die hebben hulp ter plaatse beloofd. Maar hoe dat praktisch zal verlopen in een chaotisch land als Venezuela is nog niet duidelijk. Een nieuwe dag die breekt daar nu aan en dan zal de omvang van de schade en de menselijke tol verder duidelijk worden.
1: Bij Oekraïnse droneaanvallen op de Krim zijn afgelopen nacht 2 doden gevallen. Dat zegt de leider van de Krim, het schiereiland dat door Rusland bezet wordt. Oekraïne heeft de laatste weken zijn aanvallen op de Krim fors opgevoerd en probeert het schiereiland af te sluiten van de rest van Rusland of andere bezette gebieden. Delen van de Krim zitten zonder stroom en inwoners kunnen al voor de 5e dag op rij niet tanken, omdat er een groot tekort is aan brandstof. Ook in veel andere Russische regio's is er nog weinig benzine of diesel te vinden. Het Israëlische leger trekt zich vrijwillig terug uit een deeltje in het zuiden van buurland Libanon. In dat gebied voert Israël naar eigen zeggen een militaire operatie uit tegen de gewapende militie Hezbollah. De terugtrekking komt erna directe onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering. De controle van het stuk waar Israël vertrekt wordt nu overgedragen aan het leger van Libanon. Het is de bedoeling dat het Libanese leger er dan voor zorgt dat Hezbollah geen aanvallen meer kan uitvoeren tegen Israël. Het weer, het blijft heet, dat had u al begrepen, bij temperaturen tot 38 graden. Aan zee iets koeler door een zeebries. Morgen wordt de warmste dag van de week, dan halen we lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan kans op een warmteonweer. Vooraan de gevolgen van de hitte, meer patiënten op onze spoeddiensten. En in Frankrijk is net ook de allerhoogste alarmfase afgekondigd. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De spoeddiensten zien meer patiënten door de hitte. Ook in Frankrijk is de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd en in Venezuela wordt gevreesd voor heel veel doden na de dubbele aardbeving. Sinds begin deze week krijgen de spoeddiensten bij ons bijna elke dag hitteslachtoffers binnen. En ze verwachten dat dat aantal de komende hete dagen nog zal toenemen. Wim Schepens.
2: De hitteslachtoffers kun je opdelen in twee groepen, zegt diensthoofd Kurt Anseo van de spoeddiensten van het SAS in Antwerpen.
3: Het gaat over mensen die te veel last hebben van de warmte, en dat spreekt over een hitteslag of een hitteberoerte, of dat zijn mensen die zich presenteren met uitdrogingsverschijnselen.
2: De meeste slachtoffers zijn ouderen, vaak uit een woonzorgcentrum. Soms kunnen ze de dag zelf alweer naar huis, maar meestal worden ze opgenomen in het ziekenhuis, zegt hoofdverpleegkundige Pascal Hoddaars van het AZ Sint Maria in Halle.
4: Meestal blijven ze een tijdje bij ons, zodat wij ze kunnen hydrateren met een infuusoplossing. Is dat toch net iets meer, want we nemen meestal ook wel een bloedafname om te kijken naar de zout en de elektrolyten. Als die wat verstoord zijn, dan kunnen ze wel even in het ziekenhuis blijven.
2: En ook als de hittegolf voorbij is, zullen er nog hitteslachtoffers op spoed belanden, zegt spoedarts Guy Borgers van het Jessa ziekenhuis in Hasselt.
5: Mensen met hartfalen bijvoorbeeld, die hebben vaak een beetje effecten van de warmte op langere termijn, omdat ze niet genoeg gedronken hebben, dat hun nieren niet meer goed werken. Dat kan zich tot begin volgende week zeker nog verder blijven voordoen.
1: En in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Gent kunnen vandaag geen operaties uitgevoerd worden. Een centrale computerserver in Parijs is oververhit geraakt en daardoor zijn de elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis niet beschikbaar. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen gaan duren. Patiënten die dringend hulp nodig hebben worden naar andere ziekenhuizen gebracht, zegt Carlien Wouters van het UZ Gent.
6: Bij AZ Sint-Lucas hebben ze beslist om de mug en de ambulances af te leiden naar andere spoeddiensten. Dus dat wil zeggen dat de patiënten die normaal gezien naar daar gebracht worden, dat die nu verdeeld worden over de Gentse ziekenhuizen, waaronder ook het UZ Gent. Wij vangen extra patiënten op die normaal gezien opgevangen worden in Sint-Lucas. Die komen nu naar hier.
1: De hitte heeft dus ook Frankrijk in zijn greep. De premier heeft er de hoogste fase van het hitteplan afgekondigd. Steven de Kranen is in Parijs.
7: Om 10:30 vanmorgen gaf de thermometer hier al 39 graden Celsius aan. Je voelt hier echt de hitte in de stad hangen. Het koelt hier in Parijs ook amper af. 'S Nachts daalt het kwik hier ook niet onder de 30 graden. En zo pas meldde de burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, dat de stad ook zijn eerste hittedoden telt. Meer details zijn er voorlopig niet, maar de spoeddiensten in de Parijse agglomeratie zeggen dat er vannacht 25 hartstilstanden waren. Gisteravond rond 7 uur vond de politie in het departement Val d'Oise, dichtbij Parijs, een kind van 3 jaar levensloos aan in een auto. En wat experts ongerust maakt, is dat er na deze hittepiek deze zomer waarschijnlijk nog hittegolven zullen volgen. Worden temperaturen rond de 40 graden hier het nieuwe normaal? Het is een vraag die Parijzenaars letterlijk wakker houdt.
1: Vakbonden willen meer controles op autocarchauffeurs. Er zijn meer en meer chauffeurs die het als flexijob doen en soms respecteren ze de rij- en rusttijden niet. Zoals bleek vanmorgen uit een getuigenis in ons nieuws. Dat is onveilig en gevaarlijk, zeggen de vakbonden en ook de sectorfederatie. Vanmorgen was er op de busparking van het pretpark Bellewaerde in Ieper zo'n controle. Peter de Kroebelen was erbij.
8: Oké, wij zijn van de Vondmobiliteit. Wij controleren de tachografen.
9: Kom dan binnen.
10: De uren van de tachograaf uitlezen en zien of alles correct is. Kim Taylor van de Belgische Autocarfederatie.
11: Er zijn Europese regels. Als je verschillende arbeidsprestaties combineert, dat je maximum 48 uur per week mag rijden.
8: Kun jij van mij de boorddocumentjes nemen?
10: En neem nu een flexijobber die misschien te veel werkt en te moe is. Hoe pak je dat aan?
12: Voor sommige van die flexijobs is er natuurlijk geen verplichting om een tachograaf bij te houden. Nu, de regelgeving voorziet wel in de mogelijkheid om manueel die gegevens bij te houden, maar dan reken je natuurlijk toch een stukje op de goodwill van de chauffeur en van de bedrijven.
10: En dan?
12: Op ons niveau, bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, hebben we niet altijd een zicht op de waarheidsgetrouwheid van die gegevens. Nu, gelukkig, als we gaan samenwerken met onze andere collega's op federaal niveau, dan kunnen we wel veel dieper die puzzel leggen en dan kunnen we ervoor zorgen dat die controles op een goede manier gebeuren.
10: Moeilijk na te gaan dus, dat is duidelijk.
8: Wordt er dan gereden zonder kaart soms of niet?
13: Zonder kaart wordt er niet gereden.
1: In Venezuela en Zuid-Amerika wordt stilaan duidelijk hoe groot de schade is van 2 zware aardbevingen afgelopen nacht onze tijd. De bevolking werd totaal verrast. Dat is ook te merken op filmpjes die op sociale media gedeeld worden.
14: Está temblando, señores.
9: Está temblando. Está temblando. Ven, ven. Aquí, mi amor. Aquí, aquí, aquí, aquí. Tremendo temblor, señores. Tremendo temblor aquí. Se sintió en Chacao. Estamos justamente donde está la mayor falla de Caracas.
1: De meest recente balans is nu 164 doden en ruim 1000 gewonden. Maar die aantallen zullen ongetwijfeld nog oplopen, denkt onze Venezuela-kenner Matthias Tuyls.
13: Ja, de talloze filmpjes op sociale media die doen in elk geval het ergste vermoeden. Daarop zijn veel ingestorte gebouwen en puin te zien, zoals je dat ook vaak in oorlogszones ziet. Paniek in een shoppingcentrum op het moment van de aardbeving, grote scheuren in het wegdek, in de buurt van het epicentrum, noem maar op. Grote delen van de noordkust waar de meeste Venezolanen wonen, die zijn zwaar getroffen. En vanuit de uitgestrekte sloppenwijken, waar miljoenen Venezolanen dicht op elkaar wonen in slechte behuizing, is het nog bang afwachten op beeldmateriaal. Landen zoals de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek, die hebben hulp ter plaatse beloofd. Maar hoe dat praktisch zal verlopen in een chaotisch land als Venezuela is nog niet duidelijk. Een nieuwe dag, die breekt daar nu aan en dan zal de omvang van de schade en de menselijke tol verder duidelijk worden.
1: Het Israëlische leger trekt zich vrijwillig terug uit een deeltje van het zuiden van Libanon. Daar voert het Israël naar eigen zeggen een militaire operatie uit tegen de gewapende militie Hezbollah. De terugtrekking komt er na directe onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering. De controle van het stuk waar Israël vertrekt wordt overgedragen aan het leger van Libanon. Het is de bedoeling dat het Libanese leger er dan voor zorgt dat Hezbollah geen aanvallen meer kan uitvoeren tegen Israël. Bij het Zilvermeer in Mol komen vandaag en morgen zo'n 25.000 lagere schoolkinderen naar Pennenzakkenrok. En ook daar is er uiteraard extra aandacht om het veilig te houden in de hitte. Gunter Jeulse ging er langs.
14: Moet er nog iemand zonnecrème hebben?
15: De leerkrachten houden hun kinderen hier vandaag met de warmte extra in de gaten.
16: Ja, de kinderen moeten minstens één keer per uur passeren en komen drinken en zich insmeren met zonnecrème.
15: Ook de organisatie nam maatregelen, zegt Dorien Hofkes.
16: Extra schaduwplaatsen, shelters bijgezet aan het strand. Ook verneveling, dat is de eerste keer dat we dat hebben. Brengt echt een festivalsfeer en die doet heel goed dienst.
15: De kinderen houden zich op allerlei manieren koel.
17: We zitten wel veel in de schaduw, dat is wel leuk.
18: Er zijn kreeften die komen insmeren en je kunt gaan zwemmen.
19: Ik heb mijn ijsje en ik heb ook wel heel veel ijsblokjes in mijn drinken gedaan.
20: Ja, die kraantjes, je kop eronder te steken.
21: Hé, hey, je neemt eronder, maar hier stief.
15: Ze vinden ook verkoeling in het Zilvermeer.
22: Oh, zalig, ja.
23: Koud, maar dat is goed, want het is warm.
15: Ga jij er ook in?
23: Ik mag niet van mijn juffen, alleen tot de knieën.
15: En ze zingen uit volle borst mee met DJ Kenji en TikToker Elias Verwild.
1: Het weer zonnig en heet tot 38 graden, aan zee iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week, lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmteonweer. En vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Vooraan ook de gevolgen van die hitte, meer patiënten op de spoeddiensten. En in Frankrijk is de allerhoogste alarmfase afgekondigd. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

watching Dracula, Frank.

is holding mine.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de zware aardbeving van vannacht zijn in Venezuela in Zuid-Amerika al 164 lichamen geborgen. Er zijn ook zeker 1000 gewonden. Maar verwacht wordt dat die cijfers nog sterk zullen oplopen, omdat de schade erg groot was door twee schokken met een kracht van 7,2. De VS stuurt hulp, net als andere landen uit de regio, en ook verschillende Europese landen houden zich klaar om hulp te sturen. Buitenlandse Zaken bij ons kon nog niet inschatten hoeveel Belgen er in Venezuela zijn en of er Belgische slachtoffers zijn. De Vlaamse steden en gemeenten hebben hun financiën op orde. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Belfius. Volgens de meerjarenplannen boeken alle gemeenten samen zelfs overschotten, vooral door de lokale belastingen op te trekken. Maar die overschotten kunnen van pas komen voor de uitdagingen waar de gemeenten voor staan. De pensioenkosten voor vastbenoemde ambtenaren en de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Sinds begin dit jaar kloppen velen aan bij de OCMW's voor een leefloon, omdat de federale regering hun werkloosheidsuitkering heeft afgenomen. Anneleen Eerouw van Belfius.
2: Dat is momenteel een acute situatie. Dus de mensen die in werkloosheidssteun zijn kwijtgeraakt, komen zich aandienen bij het OCMW met de vraag voor een leefloon. Op dit moment is het zeer onzeker hoeveel die kosten bedragen. Ze hebben al 18% meer gebudgeteerd dan in 25. Dus het is ergens al wel voorzien. De vraag is hoeveel het uiteindelijk zal zijn.
1: De federale overheid komt tijdelijk wel tussen beiden in de kosten voor de leeflonen. De spoeddiensten hebben het al de hele week druk door de hittegolf. Er komen meer patiënten binnen met uitdrogingsverschijnselen of een hitteslag, zegt Kurt Anseeuw van het ZAS in Antwerpen.
3: Het belangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat die mensen terugkrijgen wat ze tekortkomen. En voor mensen die uitgedroogd zijn, is dat vooral toedieningen van extra vocht. En voor mensen die te warm hebben, gaan we vooral zorgen dat die lichaamstemperatuur wat beter geregeld wordt en wat lager komt te liggen. Patiënten uit de kwetsbare groepen, die hebben een veel groter risico om in het ziekenhuis te moeten blijven dan jonge gezonde mensen die met deze klachten presenteren.
1: Een van de mensen die op de spoeddienst terechtkwamen is Benny, die vanmorgen ging fietsen.
4: Ik heb me onwel gevoeld en ik ben moeten gaan liggen. En mijn vrouw is juist thuisgekomen en die heeft dan mijn oudste zoon gebeld om langs te komen omdat ze ongerust was, want ik voelde mij helemaal niet goed. Ik kwam niet bij. En dan heeft mijn oudste zoon beslist van de ambulance te bellen.
1: Drie gedetineerden die veroordeeld waren voor de foltering van een celgenoot in de gevangenis van Antwerpen hebben in beroep lagere straffen gekregen. De drie mishandelden hun celgenoot dagenlang zonder dat het gevangenispersoneel iets in de gaten had. Ze overgoten hem met kokend water, sloegen en verkrachten hem. De drie zijn nu vrijgesproken voor poging tot moord, maar zijn wel opnieuw veroordeeld voor foltering. De hoofdbeklaagde krijgt 18 jaar in de plaats van 20, de twee andere 12 en 7 jaar in plaats van 15. Het weer zonnig en heet tot 38 graden. Aan zee is het wel iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week, met lokaal tot 40 graden. In het oosten is er dan wel kans op een warmte-onweer. Vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Classics.
1: Radio 1.

with my shirt up. Stand up straight, back the foot of yours.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Classics. Radio 1.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Classics.
3: Radio 1.
4: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Net als gisteren hebben we opnieuw een dagrecord voor de hitte. Vandaag is de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weervrouw Sabine Hagedoorn.
5: Het is snikheet vandaag, de warmste 25ste juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer zachte of warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
4: En door de hitte heeft vervoersmaatschappij De Lijn de dienstregeling van verschillende bussen aangepast. Vooral in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In een aantal bussen blijkt de klimaatregeling namelijk onvoldoende verkoeling te geven. En dat veroorzaakt problemen, zegt Jens van Herp van De Lijn.
6: Wij zien die voertuigen uitvallen en wij gaan daarom onze dienstregeling beperkt aanpassen aan dat extreme weer. Dat zorgt ervoor dat er een aangepaste dienstregeling is, dus een lagere frequentie op bepaalde plaatsen. Maar aan de andere kant zullen onze chauffeurs ook gerichter hun pauze kunnen nemen. Waar zij een kleine pauze hebben, krijgen zij nu door een weggevallen rit misschien iets meer ruimte om verkoeling op te zoeken.
4: En in het AZ Sint-Lucas in Gent zullen er vandaag geen operaties meer kunnen gebeuren. Ook daar is de hitte de oorzaak. Een centrale computerserver in Parijs is namelijk oververhit geraakt. En daardoor zijn elektronische patiëntendossiers van het ziekenhuis in Gent niet beschikbaar. Ook het USA in Edegem was daardoor getroffen, maar daar is de impact minder groot. In Brussel hebben 11 beklaagden celstraffen gekregen tot 5 jaar voor het opzetten van illegale sigarettenfabrieken verspreid over heel Vlaanderen. De zaak kwam 4 jaar geleden aan het licht bij een politiecontrole in Vilvoorde. Bij 3 inzittenden van een auto vond de politie toen 46.000 euro aan cash. Later werd in een loods in Mol meer dan 100 ton tabak teruggevonden. En in Venezuela, in Zuid-Amerika, zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een 1000 gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Elliot Lopez is een Venezolaanse die in Mechelen woont. Zij maakt zich zorgen over haar familie en vrienden in Venezuela.
7: Het is precies een zware klap weer voor de Venezolaanse mensen. De situatie is zo onstabiel al zo lang en dan komt er zoiets erbij. Ik denk dat de moraal van mensen wordt weer getest en gekwetst. Maar ik denk dat we zijn een land dat al zoveel meegemaakt heeft, dat dit is niet nieuw. En mensen zullen proberen hun beste te doen in zo'n situatie.
4: Het weer heet dus tot 38 graden. Aan zee is het iets koeler door een zeebries. Na een warme nacht wordt het morgen de warmste dag van de week met lokaal tot 40 graden. Vanaf zondag kan het minder heet worden door regen of onweer vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens klaar te houden. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst dat het aantal oproepen om hulp zal stijgen, zegt woordvoerster Annelies Wijnands.
2: We hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
1: En vanuit de federale regering wordt opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering, naar aanleiding van de hoge temperaturen. Gisteren vroeg minister van Klimaat Jean-Luc Ruc van Les Engagés om op 1 juli samen te komen met 21 bevoegde ministers uit het hele land, onder meer de minister-presidenten en de ministers van Volksgezondheid. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, toch nog eens aan.
3: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. Een droogte houdt geen rekening met de verdeling van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
1: In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 verdachten opgepakt, dat zegt het federaal parket. In maart was er een explosie, niemand raakte gewond. De 7 werden opgepakt bij huiszoekingen, maar meer informatie heeft het parket niet. Eerder werd in Turkije ook al een man opgepakt. Hij zou de opdracht hebben gegeven voor de aanslag. En ook voor de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland werden in dezelfde periode mensen opgepakt. In Venezuela zoeken hulpteams naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Voorlopig is er sprake van 164 doden en een duizendtal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Verschillende landen uit de regio, maar ook uit Europa, hebben al hulp aangeboden. Eliot Lopez, een Venezolaanse die in Mechelen woont, vraagt zich wel af hoe die landen dat op het terrein kunnen waarmaken.
4: We hebben geen infrastructuur, dus alles wordt geïmporteerd. En om tot daar te raken, er moeten heel veel stappen genomen. Er is heel veel corruptie. Ik vraag me af, hoe kunnen die diensten ons helpen, terwijl de middelen niet beschikbaar zijn in het land zelf? Ik stel me wel vragen daarover.
1: Voetbalcoach Wouter Franke gaat in Schotland werken bij de club Heart of Midlothian. Die ploeg is de vice-kampioen van Schotland. Vorig seizoen was Franke trainer bij Sint-Truiden. Hij werd knap derde met de Limburgers en hij tekent nu een contract van 2 jaar bij Hearts. Het wordt de eerste keer dat hij een buitenlandse club gaat trainen. Het weer zonnig en heet tot 38 graden. Aan zee is het wat koeler door een zeebries. Het wordt ook een warme nacht en morgen de warmste dag van de week tot 40 graden of nog iets meer. In het oosten is er een kans op een warmteonweer. Vanaf zondag kan het minder heet worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Vijf uur en goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De recordhitte begint stilaan meer problemen te veroorzaken, onder meer in appartementen en sociale woonblokken, maar ook bij het spoor en op de weg. Voorlopig blijft het onduidelijk hoe zwaar de tol precies is van de zware aardbevingen in Venezuela. Net zoals gisteren hebben we opnieuw een dagrecord wat hitte betreft. Het is vandaag de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt Sabine Hagedoorn.
2: Het is snikheet vandaag, de warmste 25e juni sinds het begin van de metingen. Want het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer zachte of warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
1: Door de hitte is het in sociale woonblokken en appartementen heel warm. Bewoners vluchten dan vaak naar buiten of naar andere plekken. Ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in buurthuis De Serre. En daar was ook Peter de Kroebelen.
3: Het heet hier wel De Serre, maar toch valt het hier nog mee en vinden mensen elkaar. Zoals Inge.
4: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben. Dat ik niet altijd in mijn keuken in de warmte zit. Soms wel 32 graden.
3: Ook Martien weet waarom ze hier is.
5: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
3: De Zuidpoort, dat is een organisatie tegen armoede, baat hiermee uit. Steven van Hemorijk.
6: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al hun appartement aan het afzien zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
3: En Brigitte is hier elke dag. Tegen de hitte?
7: Ook, maar de gezelligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
3: Het is warm in De Serre, letterlijk en figuurlijk.
1: In verschillende musea kan je de komende dagen gratis binnen om in alle koelte van kunst te genieten. M. Leuven bijvoorbeeld, het Fotomuseum en het Diva Museum in Antwerpen. Op sommige dagen zijn ze ook open tot 's avonds laat. Het MUCA is vanavond gratis. Het SMAC in Gent sluit dan weer de deuren tot en met het weekend, want door een gebrekkige klimaatregeling kan de veiligheid van bezoekers en personeel niet meer gegarandeerd worden. Sinds 3:00 vanmiddag rijden er geen dieseltreinen meer van de NMBS. In Vlaanderen gebruikt de NMBS die dieseltreinen alleen nog in de provincie Oost-Vlaanderen, vooral rond Gent. Maar door de hitte worden ze in de stalplaatsen gehouden, zegt Dimitri Timmerman.
8: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer, met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
1: Door de hitte worden ook opvallend meer schadegevallen gemeld aan wegen. Er zijn vooral problemen met wegen en fietspaden in beton. Katrien Kiekes van het agentschap Wegen en Verkeer.
9: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
1: De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft aan de spoeddiensten gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten. Omdat het morgen op sommige plaatsen meer dan 40 graden kan worden, verwacht de overheidsdienst ook meer hulpoproepen, zegt woordvoerster Annelies Wijnand.
10: Wij hebben dus aan de erkende spoeddiensten en ook aan het Rode Kruis gevraagd om de dringende geneeskundige hulp te versterken. Dus in de provincies Luik, Antwerpen, Limburg en ook in Brussel hebben we gevraagd om extra ziekenwagens in te zetten, omdat we daar zien dat er een verhoogd aantal oproepen van de 112 is.
1: Naar aanleiding van de hoge temperaturen wordt vanuit de federale regering opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering. Gisteren vroeg minister van Klimaat Jean-Luc Ruc van Les Engagés om op 1 juli bijeen te komen met 21 bevoegde ministers uit het hele land. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés Maxime Prévost toch nog eens aan.
11: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. in droogte houdt geen rekening met de verdelingen van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
1: En de hitte stopt inderdaad niet aan de grenzen. Ook in onze buurlanden is het bijzonder heet. Vanaf middernacht geldt in Nederland in 8 provincies voor het eerst code rood vanwege de extreme hitte. In 4 andere provincies, vlakbij de kust, geldt code oranje. De Nederlandse overheid raadt aan om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. En Frankrijk beleeft een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen zitten in code rood, de hoogste alarmfase. Steven de Krane is in Parijs.
12: Vanmiddag bereiken we hier in Parijs 41 graden en dat geeft een loom, bijna beklemmend gevoel. En veel Parijzenaars komen pas 's avonds laat buiten. Door de hitte zijn het korte nachten, zegt ook Gabriel, want het is alleen aangenaam fris om 6 uur 's ochtends.
13: On a une très courte nuit, on se réveille à 6 heures pour profiter de la fraîcheur.
12: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht en sommige toeristen, zoals de Amerikaanse Keegan, vertrekken daarom ook zelf vroeger uit Parijs.
14: We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
12: Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte.
15: Et il va falloir effectivement passer à un plan massif, car ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que d'ici 2050, ces vagues de chaleur pourraient être multipliées par 5 par rapport à celles qu'elles sont aujourd'hui.
12: Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's een canicule historique, een historische hittegolf.
1: Er komt voorlopig weinig informatie uit Venezuela in Zuid-Amerika dat afgelopen nacht getroffen is door 2 zware aardbevingen. Officieel zijn 164 lichamen geborgen, maar die tol zou nog fel kunnen oplopen. Matthias Tuijls had contact met enkele Venezolanen.
16: Ja, de omvang van deze nieuwe tragedie die Venezuela weer in het middelpunt van het internationale nieuws zet, die wordt stilaan duidelijk. In WhatsApp-groepen laten mensen die in Venezuela wonen weten dat ze oké zijn. Velen van hen hebben erg veel angst gehad, maar zijn blij dat ze gespaard zijn gebleven. Het is intussen wel duidelijk dat vooral de zone rond havenstad La Guaira het ergst is getroffen, hoewel het epicentrum van de aardbeving zich veel westelijker bevond. Appartementsgebouwen zijn er weggevaagd, er is geen elektriciteit en geen internet en dat maakt het natuurlijk moeilijk om een volledig overzicht van de schade en menselijke tol te krijgen. Betrouwbare informatie van de overheid ligt sowieso moeilijk in het land. En onder Venezolanen die ik heb gesproken is er veel onzekerheid over hoe de internationale hulp nu moet op gang komen in een land met een veiligheidsprobleem en een gebrek aan infrastructuur. Anderen vinden dat de Verenigde Staten nu maar eens moeten laten zien hoeveel de Venezolanen hen echt waard zijn.
1: Het weer helder tot licht bewolkt en het blijft ook volgende nacht uitzonderlijk warm. In sommige stadcentra zakt het kwik niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Zaterdag is het nog altijd erg warm, maximaal rond 38 graden met enkele lokale onweersbuien. En vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. Volgende week liggen de maxima rond 25 graden. De hitte, daarmee begonnen we het nieuws, veroorzaakt stilaan meer problemen in sociale woonblokken op de weg en het spoor. Vandaag is alweer het record uit 1976 verbroken. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1. 6:00, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksen. De recordhitte begint stilaan meer problemen te veroorzaken, onder meer in appartementen en sociale woonblokken, maar ook bij het spoor en op de weg. Voorlopig blijft het onduidelijk hoe zwaar de tol precies is van de zware aardbevingen in Venezuela. Het is opnieuw een recordhittedag geworden, de warmste 25 juni ooit gemeten, vertelt weer vrouw Sabine Hagedoorn.
2: Het vorige dagrecord van 1976 was 33,6 graden. En ondertussen is dat record scherper gesteld, want om 2:30 was het kwik in Ukkel al gestegen voorbij 34 graden. We verwachten trouwens ook nog een zeer warme nacht. Waarschijnlijk ook record warm, een tropische nacht. En ook morgen zal waarschijnlijk een dagrecord sneuvelen.
1: En in sociale woonblokken en appartementen is het nu heel warm. Vaak vluchten bewoners dan ook naar buiten of naar andere plekken, ook in de wijk Nieuw-Gent, waar veel bewoners van sociale appartementen samenkomen in buurthuis De Serre. Peter de Kroebele was er ook.
3: Het heet hier wel De Serre, maar toch valt het hier nog mee en vinden mensen elkaar. Zoals Inge.
4: Ik kom hier regelmatig dus voor contact met de mensen te hebben en voor een keer een verzet te hebben. Dat ik niet altijd in een keuken in de warmte zit. Soms 32 graden.
3: Ook Martien weet waarom ze hier is.
5: Hier zit de zon er niet op en zo, terwijl dat thuis bij mij de zon erop zit vanaf 2:30.
3: De Zuidpoort, dat is een organisatie tegen armoede, baat hiermee uit. Steven van Hemorijk.
6: We kregen van een paar mensen zelf de vraag van sluiten jullie niet vandaag? En wij kiezen er net voor om net open te doen, om er alles aan te doen dat we kunnen open zijn. Omdat we weten dat er heel veel mensen in al hun appartement aan het afzien zijn. Want eigenlijk verbaast het mij ook dat er niet meer locaties open zijn van de stad.
3: En Brigitte is hier elke dag. Tegen de hitte?
7: Ook. Maar de zaligheid. En de mensen ken ik allemaal, dus kan niet beter.
3: Het is warm in De Serre. Letterlijk en figuurlijk.
1: En voor verkoeling kan je de komende dagen ook gratis terecht in een aantal musea. Het Fotomuseum en het Diva Museum in Antwerpen bijvoorbeeld. Of Museum M in Leuven. Op sommige dagen zijn die ook open tot 's avonds laat. Het MUCA is overigens vanavond gratis. Het MAC in Gent sluit dan weer de deuren tot en met het weekend. Want door een gebrekkige klimaatregeling kan de veiligheid van bezoekers en personeel niet meer gegarandeerd worden. In Kasterlee, de provincie Antwerpen, zijn tientallen jongeren ziek geworden nadat ze waren gaan zwemmen in de Kleine Neten. Burgemeester Wart Kennis.
8: Het punt is dat de jongeren die gaan zwemmen zijn in de Kleine Neten, dat die achteraf gezondheidsverschijnselen hebben gehad, zoals overgeven of diarree. En we hebben dat gemeld aan de VMM. We wachten op een analyse van het water door hen. Maar in afwachting daarvan willen we als gemeentebestuur alvast de mensen afraden om nog langer in het water te springen.
1: Vanmiddag heeft NMBS de dieseltreinen van het spoornet gehaald. En dat is ook een gevolg van de hitte, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
9: Die dieseltreinen zijn bijna 30 jaar oud. Destijds waren dat zelfs een van de eerste treinen met airco. Airco die normaal gezien heel goed werkt, maar onvoldoende bestand is tegen temperaturen van 35 graden en meer. Met het risico dat die dan niet meer zouden werken. En daarbij komt nog eens dieseltreinen met een dieselmotor sowieso gevoeliger aan de hitte. En dus ook met een verhoogd risico dat die plots zouden gaan stilvallen.
1: In Vlaanderen rijden in de provincie Oost-Vlaanderen alleen nog dieseltreinen, vooral in de regio rond Gent. En met de hitte worden er ook opvallend meer schadegevallen gemeld aan wegen. Vooral problemen met wegen en fietspaden in beton. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
10: Het is best uitzonderlijk. Enkel vandaag al zo'n 25 dringende herstellingen, vooral in het oosten van Vlaanderen. Op een normale, hete, zonnige dag zitten we aan zo'n 2-tal dringende meldingen. We zien vooral problemen bij oudere betonnen wegen, betonnen fietspaden. Ter hoogte van de groef kan het beton opstuiken en dat kan echt wel best gevaarlijk zijn voor het autoverkeer of het fietsverkeer dat passeert.
1: In het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA in Antwerpen zijn de problemen met de elektronische patiëntendossiers opgelost. Een centrale computerserver in Parijs was afgelopen nacht oververhit geraakt en daardoor konden de dossiers niet geraadpleegd worden. Morgen zou alles weer moeten lopen zoals gepland. Naar aanleiding van de hoge temperaturen wordt vanuit de federale regering opgeroepen om met alle gewesten samen te zitten over de klimaatverandering. Gisteren vroeg minister van Klimaat Kruk van Les Engagés om te vergaderen met de 21 bevoegde ministers uit het hele land. Maar de Vlaamse regering heeft al laten weten dat ze niet op die uitnodiging ingaat. In de Kamer drong vicepremier voor Les Engagés, Maxime Prévost, toch nog eens aan.
0: Een hittegolf stopt niet aan de grenzen tussen gewesten. Een droogte houdt geen rekening met de verdeling van bevoegdheden. Op 1 juli vindt een interfederale vergadering plaats. En ik heb één eenvoudige wens, dat iedereen aanwezig is. Want onze medeburgers verwachten geen institutionele debatten. Ze verwachten dat wij anticiperen. Ze verwachten dat we samenwerken.
1: In Nederland geldt vanaf middernacht in 8 provincies voor het eerst code rood vanwege de extreme hitte. In 4 andere provincies geldt code oranje. Het KNMI had eerst aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven, maar komt daar nu op terug omdat het net binnen ook ongezond warm kan worden. Het advies is nu om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en alleen de weg op te gaan als het nodig is. En Frankrijk beleeft een van zijn meest intense hittegolven ooit. Een ongezien aantal van 72 departementen zitten in code rood, de hoogste alarmfase. Steven de Kranen is in Parijs.
11: Vanmiddag bereiken we hier in Parijs 41 graden en dat geeft een loom, bijna beklemmend gevoel. En veel Parijzenaars komen pas 's avonds laat buiten. Door de hitte zijn het korte nachten, zegt ook Gabriel, want het is alleen aangenaam fris om 6 uur 's ochtends.
12: On a une très courte nuit, on se réveille à 6 heures pour profiter de la fraîcheur.
11: Het Louvre en de Eiffeltoren gaan door de hitte vroeger dicht en sommige toeristen, zoals de Amerikaanse Keegan, vertrekken daarom ook zelf vroeger uit Parijs.
13: We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
11: Ondertussen waarschuwt de Franse minister voor ecologische transitie dat er een groter klimaatplan nodig is, want tegen 2050 krijgen we tot 5 keer meer van die periodes met extreme hitte.
14: Et il va falloir effectivement passer à un plan massif, car ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que d'ici 2050, ces vagues de chaleur pourraient être multipliées par 5 par rapport à celles qu'elles sont aujourd'hui.
11: Zeker nog tot zondag beleven de meeste Franse regio's une canicule historique, een historische hittegolf.
1: Er komt voorlopig weinig informatie uit Venezuela, afgelopen nacht getroffen door 2 zware aardbevingen. Officieel zijn 164 lichamen geborgen, maar die tol zou nog fel kunnen oplopen. Matthias Thuijls had wel contact met enkele Venezolanen.
15: Ja, de omvang van deze nieuwe tragedie die Venezuela weer in het middelpunt van het internationale nieuws zet, die wordt stilaan duidelijk. In WhatsApp-groepen laten mensen die in Venezuela wonen weten dat ze oké zijn. Vele van hen hebben erg veel angst gehad, maar zijn blij dat ze gespaard zijn gebleven. Het is intussen wel duidelijk dat vooral de zone rond havenstad La Guaira het ergst is getroffen, hoewel het epicentrum van de aardbeving zich veel westelijker bevond. Appartementsgebouwen zijn er weggevaagd, er is geen elektriciteit en geen internet en dat maakt het natuurlijk moeilijk om een volledig overzicht van de schade en menselijke tol te krijgen. Betrouwbare informatie van de overheid ligt sowieso moeilijk in het land. En onder Venezolanen die ik heb gesproken is er veel onzekerheid over hoe de internationale hulp nu moet op gang komen in een land met een veiligheidsprobleem en een gebrek aan infrastructuur. Anderen vinden dat de Verenigde Staten nu maar eens moeten laten zien hoeveel de Venezolanen hen echt waard zijn.
1: Het weer. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen wordt dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Zaterdag is het nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond 25 graden. De hitte, daarmee begonnen we ook dit nieuws, veroorzaakt stilaan meer problemen. In sociale woonblokken, op de weg en het spoor, vandaag is het alweer een recorddag geworden. Een record uit 76 is verbroken. Meer op vrtnieuws.be.
16: Radio 1. Radio.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Classics. Radio 1.

0: some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out of...
1: Classics.
2: Radio 1.
3: 7 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is opnieuw een dag hitterecord gesneuveld vandaag. In Ukkel ging het kwik rond 2:30 al boven de 34 graden. En dat was al een stuk warmer dan op 25 juni 1976 het vorige record. Wellicht zullen er vannacht en morgen nog recordtemperaturen opgemeten worden. En in sociale woonblokken is het in deze omstandigheden vaak heel warm. De bewoners zoeken dan op andere plaatsen verkoeling. In de wijk Nieuw-Gent komen bewoners van sociale appartementen bijvoorbeeld samen in buurthuis. Sarah Manhaven van armenorganisatie De Zuidpoort legt uit waarom zo'n plek om samen te komen belangrijk is.
4: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze krijgen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakteerd vandaag met fruit. En gewoon ook het gevoel van niet alleen te zijn, dat is voor die mensen wel nog altijd heel belangrijk.
3: In het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik zijn 7 mensen opgepakt, dat zegt het federaal parket. In maart ontplofte een springtuig bij de synagoge, niemand raakte gewond. Bij huiszoekingen zijn nu 7 verdachten opgepakt, meer informatie geeft het parket niet. Eerder was in Turkije ook al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in dezelfde periode. Pieter Timmermans stopt eind dit jaar als CEO van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Timmermans is 62, hij werd in 1998 directeur-generaal van het VBO. Sinds 2012 is hij CEO. Wie hem gaat opvolgen is nog niet bekend. In Venezuela in Zuid-Amerika zoeken hulpteams nog naar slachtoffers en vermisten na de zware aardbevingen van vorige nacht. Officieel is er nog altijd sprake van 164 doden en een duizendtal gewonden, maar veel mensen zijn nog vermist. Eliot Lopez is een Venezolaanse die in Mechelen woont. Zij maakt zich zorgen over haar familie en vrienden, maar gelooft ook in de veerkracht van de Venezolanen.
5: Het is precies een zware klap weer voor de Venezolaanse mensen. De situatie is zo onstabiel al zo lang en dan komt er zoiets erbij. Ik denk dat de moraal van mensen wordt weer getest en gekwetst. Maar ik denk dat we zijn een land dat al zoveel meegemaakt heeft, dat dit is niet nieuw. En mensen zullen proberen hun beste te doen in zo'n situatie.
3: De Europese Unie heeft een eerste schijf financiële steun van zo'n 3 miljard euro overgemaakt aan Oekraïne. Van de lening van in totaal 90 miljard euro die onlangs werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een persconferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Maar in trio een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
6: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïense legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is een partizanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïense onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
3: En heeft dat ook gevolgen voor de relaties tussen beide landen?
6: Wel, op wat langere termijn moeten we dat afwachten, maar Polen is in elk geval heel belangrijk voor Oekraïne. Het vangt honderdduizenden Oekraïnse vluchtelingen op en is een logistieke draaischijf voor militaire transporten naar Oekraïne. Op de top vandaag in Polen hoopt Oekraïne in elk geval toch voor 1,5 miljard euro overeenkomsten af te sluiten, vooral middelen om de energieinfrastructuur te wapenen voor komende winter.
3: Dankjewel, Marijn. Het weer. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen wordt dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Ook zaterdag is het nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien. Vanaf zondag koelt het af met mogelijk regen of onweer. En volgende week liggen de maxima rond 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: Classics.
1: Radio 1. 8 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Aleide Korte. De medische adviseurs van de overheidsdienst Volksgezondheid hebben aan de regering gevraagd om grote evenementen de komende dagen te verbieden. Er werd uiteindelijk beslist om festivals toch te laten doorgaan. Maar dat is bij deze temperaturen niet zonder risico, zegt dokter Gerland van Berlaar van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
1: Eind dit jaar stopt Pieter Timmermans als topman bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Hij blijft wel bij de werkgeversorganisatie, maar eerder in een functie achter de schermen. Dat hij zou stoppen als CEO werd al eerder vastgelegd. Timmermans werd in 1998, zo is dat, directeur-generaal bij de werkgeversorganisatie. En sinds 2012 was hij er CEO. Wie hem zal opvolgen is nog niet bekend. En de Europese Unie heeft de eerste schijf financiële steun overgemaakt aan Oekraïne. Het gaat om 3 miljard euro van de lening van in totaal 90 miljard... die onlangs nog werd goedgekeurd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd op een conferentie in Polen over de heropbouw van Oekraïne. Marijn Trio, een conferentie waar president Zelensky opmerkelijk genoeg afwezig is.
3: Ja, die grote top in Gdansk wordt overschaduwd door een conflict tussen president Zelensky en de Poolse president Navrotsky over geschiedenis. Zelensky had toestemming gegeven aan een Oekraïense legereenheid om zijn naam te veranderen ter ere van het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is een partizanenleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst met de nazi's heeft gecollaboreerd, maar daarna tegen zowel de nazi's als de Sovjets heeft gevochten voor Oekraïense onafhankelijkheid. En in 1943 heeft dat leger tienduizenden Polen vermoord in wat vandaag het westen van Oekraïne is. De Poolse president heeft na die goedkeuring beslist om een belangrijk Pools ereteken af te nemen van Zelensky.
1: Oké, bedankt Marijn. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week, met mogelijk op sommige plaatsen tot 40 graden. Zaterdag nog altijd erg warm met enkele lokale onweersbuien ook. En vanaf zondag koelt het af. Met mogelijk ook regen of onweer en volgende week liggen de maxima rond de aangename 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol. De festivalwinkel.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 9 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alette Korte. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke ontkent dat de medische adviseurs van de regering gevraagd hebben om grote evenementen te verbieden. Dr. Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid zegt dat het bij deze hitte echt geen goed idee is om de festivals te laten doorgaan. Maar volgens minister van den Broeke heeft de Risk Management Groep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
1: De Risk Management Groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Minister van den Broeke in Ter Zake vanavond. In Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten ook nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Belg Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
2: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet. En dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan. Voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
0: Ondertussen gaan de reddingswerkzaamheden verder daar. Vanuit het getroffen gebied komen er ook wel meldingen van plunderingen. En het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. De rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. Daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
3: Dat de mensen een plek hebben om naartoe te gaan. In hun appartementen is het vaak heel warm. Het is hier ook warm, maar het is net iets draaglijker hier. Plus ze kregen hier een gratis koffie of gratis water. Ik heb getrakt.
0: En dat was niet Marie Dutrepont, die krijgen we straks om 10 uur nog te horen. Total Energie zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In sommige stadcentra zakt het kwik vannacht niet onder de 26 graden. Morgen dan de heetste dag van de week tot 40 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 1.

zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscannen van die toekomst.

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Grote evenementen zoals festivals zouden de komende dagen beter afgelast worden. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals te laten doorgaan.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten, maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
1: Of dat ook een officieel advies was aan de regering is voorlopig niet duidelijk. Volgens minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, in Ter Zake vanavond, heeft het zogenoemde risk managementgroep vooral geadviseerd om de bevolking goed te informeren.
3: De risk managementgroep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
1: Het energiebedrijf Total Energy is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's van zijn olie en gas. Dat heeft een rechter in Parijs beslist. Total Energy houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter heeft nu beslist dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen van de verbranding van die brandstoffen in bijvoorbeeld automotoren en elektriciteitscentrales. En die uitstoot ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont vanuit Parijs.
4: Total Energy zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
1: Het Franse Total Energy zelf heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Het bedrijf krijgt tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net op gang getrapt. Duitsland is al zeker van groepswinst en speelt tegen Ecuador, dat nog niet kon winnen op dit WK. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen konden voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase op een WK-eindtoernooi. En de Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes boekte de groep bij ons eind jaren 60 met deze Spinning Wheel, dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

David Clayton Thomas was 84 jaar. En we krijgen een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando. Radio 1 Classics, live.

0: boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Classics. Radio 1.
2: 11 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag 3 zwemmers overleden. In een waterplas in Utrecht verdronk een jongetje van 13. In Nijmegen verdronk een jongen nadat hij van de pijler van een spoorbrug over de Spiegelwaal sprong. Die Spiegelwaal is een zijarm van de rivier de Waal. En de plek is heel populair bij jongeren om bij dit weer van de spoorwegbrug te springen in het water. De politie is op beide plaatsen met een onderzoek gestart naar wat er bij de ongelukken precies is misgegaan. En niet ver van Nijmegen, in Middelaar, is een zwemmer overleden op een waterplas na aanvaring met een boot. Ook hier is een onderzoek gestart. De politie heeft iemand meegenomen voor ondervraging. Wellicht gaat het om de bestuurder van de boot. Het energiebedrijf Total Energie is verantwoordelijk voor de klimaatimpact en de gezondheidsrisico's die zijn brandstoffen veroorzaken. Dat heeft de rechter in Parijs beslist. Total Energie houdt wel rekening met milieurisico's, maar alleen bij het productieproces. En de rechter beslist nu dat het bedrijf ook de gezondheidsgevolgen moet meerekenen voor het verbruik van zijn brandstoffen door klanten, zoals bij wagens of elektriciteitscentrales. En die uitstoot, die ligt 9 keer hoger. En daarom is dit een baanbrekende uitspraak, zegt milieuadvocaat Marie Dutrepont.
3: Total Energie zei steeds van ik ben niet verantwoordelijk van wat de gebruikers doen met de producten dat ik hen verkoop. En het Franse gerecht zegt van jawel, u bent daar wel voor verantwoordelijk van de uitstoten van de olie dat u verkoopt. En u moet maatregelen nemen om die uitstoten te verminderen.
2: Het bedrijf krijgt nog tot begin volgend jaar de tijd om zijn plannen aan te passen. In de Amerikaanse staat Florida sluit Alligator Alcatraz de deuren. Dat is een berucht detentiecentrum voor mensen zonder papieren. Volgens gouverneur Ron DeSantis heeft het centrum meer dan 20.000 gedetineerden ondergebracht en zo de deportatiemissie van president Trump goed ondersteund. Mensenrechtengroepen hadden al meermaals de levensomstandigheden aangekaart, onder meer het gebrek aan medicatie en ook mishandeling door bewakers. De burgemeester van de regio wil het terrein nu tot een natuurdomein omvormen. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E aan de gang. Duitsland is al zeker van groepswinst en de volgende ronde speelt tegen Ecuador dat nog niet kon winnen op dit WK. Halverwege staat het daar 1-1. In de andere wedstrijd speelt het Curaçao van trainer Dick Advocaat tegen Ivoorkust. Beide landen kunnen voor het eerst doorstoten naar de knock-outfase. Ook daar is het rust en leidt Ivoorkust met 0-1. Bij deze tussenstand gaan de Ivorianen door naar de volgende. De ronde is Curaçao uitgeschakeld en is Ecuador voorlopig derde. Een vrijwel heldere nacht met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Classics. Radio 1.
5: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Door de hitte komt er de volgende dagen een alcoholverbod op bepaalde tijdstippen van de dag in de Franse hoofdstad Parijs. Een voorzorgsmaatregel die evenwel moeilijk te handhaven is. Steven de Kramer.
6: Wat ze vooral willen vermijden hier in Parijs is dat de spoeddiensten van de ziekenhuizen, die nu volgens Franse termen saturé zijn, dat wil zeggen vol zitten, ook bij mensen die problemen hebben met de hitte, dat die niet oververzadigd worden. Want dat zei de prefect erbij, we zijn nog niet débordé. We kunnen nog altijd wel een beetje meer aan. Maar we willen vermijden dat ook verkeerde mensen, en lees daarin mensen die te veel gedronken hebben en die het konden voorkomen, vooral jongeren, dat die ook zorgen nodig hebben van bijvoorbeeld ambulances hier in Parijs. En daarom vanaf morgenmiddag is het verboden om individueel met alcohol op straat te lopen. En vanaf 6 uur morgenavond is het verboden om drank te verkopen in de supermarkten.
5: De horeca mag voor alle duidelijkheid wel nog alcohol verkopen en schenken. In de Golf van Oman is vandaag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het echter over een aanval van Iran kunnen gaan. Door de aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Persische Golf via de straat van Hormuz en de bijhorende 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al zeker 188 doden en 1520 gewonden geteld na de zware aardbevingen van de voorbije nacht. Dat heeft de voorzitter van het parlement bekendgemaakt. Volgens hem zitten nog zeker meer dan 200 mensen vast onder het puin. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er Belgen bij de slachtoffers zijn. Onze landgenoot Peter Moens woont in Venezuela in de stad Valencia en hij ziet hoeveel Venezolanen hun landgenoten in de meest getroffen gebieden proberen te helpen.
7: Hier wordt veel in WhatsApp-groepen gevraagd voor water, kledij, medische steun. Ik was juist met de auto onderweg en toen zag ik onderweg ook een tentje opgezet en dat was ook een steunpunt waar mensen dan materiaal naartoe kunnen brengen. Er wordt ook gevraagd aan verplegers of studentverplegers voor samen te komen, voor naar La Guaira te gaan, voor daar een team naartoe te sturen en zo. Dus er is wel veel solidariteit onder de mensen.
5: De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij is vooral bekend als leadzanger van de jazzrockgroep Blood, Sweat and Tears. Ze hadden ook bij ons enkele hitjes. Het grootste succes bij ons boekte de groep eind jaren 60 met deze Spinning Wheel dat door Clayton Thomas zelf geschreven werd.

0: David Clayton Thomas was 84 jaar. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E zo net afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede in de groep en stoot voor de allereerste keer door naar de knock-outfase van een WK-eindtoernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat nog door als een van de beste derdes. We krijgen een vrijwel heldere nacht, maar het blijft puffen met temperaturen tegen de ochtendpas tussen 21 en 27 graden. Vrijdag opnieuw veel zon en voorlopig de heetste dag van deze hittegolf. Temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. En mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. Aan zee is het koeler tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur en een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp aan Venezuela. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na de zware aardbevingen daar. Er zijn al minstens 188 doden geteld en er is enorm veel schade. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden. En hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Dat is opvallend. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In de Golf van Oman is donderdag een schip aangevallen. Dat laat de organisatie United Kingdom Maritime Trade Operations weten. Het schip zou eerder door de straat van Hormuz zijn gevaren. Wie het schip heeft aangevallen is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de eerste berichten zou het over een aanval van Iran kunnen gaan. Maar door die aanval hebben de Verenigde Naties het evacuatieplan voor schepen uit de Perzische Golf via de straat van Hormuz en ook de evacuatie van zo'n 11.000 zeelieden tijdelijk stilgelegd. Op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep E afgewerkt. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In de andere wedstrijd verloor Curaçao tegen Ivoorkust met 0-2. Ivoorkust eindigt zo tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld. Ecuador eindigt derde in de groep en gaat door als een van de beste derdes. Op dit moment is er Tunesië, Nederland en Japan, Zweden. Die wedstrijden zijn zo net begonnen en het staat er nog 0-0. Het is warm bij ons in Frankrijk, in Nederland, maar ook in Denemarken. Daar verwachten ze de komende dagen maximaal tot 35 graden. En dus mogen de wachters die bij het paleis Amalienborg staan hun berenmuts thuis laten. Ze hoeven die niet te dragen morgen en in het weekend. In de plaats zullen ze een pet opzetten. En dat is blijkbaar erg ongebruikelijk. Het weer bij ons dan. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 à 26 graden en in de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. En vervolgens blijft het ook overdag extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar zo'n 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je toch zoveel mogelijk koelte toe als maar enigszins kan. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. De Sporza-app is er natuurlijk voor het WK voetbal. Daar kan je alles live volgen.
0: Radio 1. Radio.